0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
2: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
1: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
3: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up quickly.
1: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebolavirus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Grave Wezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 't Grave Wezel. De dorpsdag is een organisatie van dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van lokaal bestuur Schilde, middenstand 't Grave Wezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 09.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Opzij, aan de kant.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
3: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
5: Zoo Radio.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
2: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
1: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
3: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up quickly.
1: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebola-virus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer in 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Goedemorgen, ja, een beetje verkouden toch vanmorgen hoor. Het is 7 uur. Hier is Zoe, hier is Diederik in de morgen.
4: From the Beverly Hills of

voorzichtig. Het is nog heel vroeg dan, anders is je zakdoek al direct nat natuurlijk. En The Four Seasons en Frankie Valli en Big Girls, They Don't Cry. Ja, één oog een beetje open, andere oog een beetje open. En wakker worden en de radio flink luidzetten natuurlijk. Want dit is Zoo Radio. Goedemorgen, hier is

Jawel, I want some red roses for a blue lady, dat is mooi. Dit is Zo, goedemorgen Gerrit. We zijn helemaal klaar voor een nieuwe uitzenddag. Zo tot 11 uur, die drinken de morgen dan bij Brenda op de koffie tussen 11 en 2 en vanmiddag tussen 2 en 6. Tim.

een beetje rekken, een beetje strekken en proberen om wakker te worden. Goedemorgen, dit is Zo. Welkom op donderdagochtend, waar we onze ogen en oren een beetje openzetten. Dit is Shirley Bassey. Nooit, nooit, nooit. Zeg nooit, nooit. Never, never,

0: heeft daarvoor ook zonder jou gegaan. I'm gonna get along without you now, hier in de uitvoering van Trini Lopez op Zoo Radio. Goedemorgen.
1: The home of rock and roll, soul and pop music.
0: Zoo Radio. Ja, en nu Gene McDaniels.

0: in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Zoersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
6: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis. Die

De allereerste uitvoering, dat was natuurlijk die van Domenico Modugno. Dit was die van Dean Martin. El Blu di Pinto di Blu, maar dat kennen we allemaal beter natuurlijk als Volare. Hier is Zoe. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Dit zijn de Shadows.

Goedemorgen, is zo welkom bij Diederik in de Morgen. Goedemorgen, 1960, dat waren de Shadows, een van hun grote hits, The Stranger, naast Atlantis en The Wonderful Land natuurlijk.

Jawel, Dien Dimucci. Die kennen we samen van Dien en de Belmans natuurlijk bij Runaround Zoo hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen, wil je ook een verzoekplaatje aanvragen? Surf dan eens naar onze website. Ga eens kijken naar zoo.radio en klik door naar verzoek.

Ja, ik ben er zeker van. Alle vrouwen willen wel graag zo'n man in huis. I'm een handyman, een tweehandige man. En dat is nog het beste natuurlijk. Van Del Shannon, de man van Runaway natuurlijk. Goedemorgen, donderdag 4 juni. We worden wakker, linkse oog wat open, rechtse oog wat open. Linkse been het bed uit, rechtse been het bed uit. En Mungo Jerry nu, en in the summertime. In the summertime.

0: FM op DAB Plus in Grote Antwerpen en via zoo.radio. Dit is Zoo. Goedemorgen. Ja, je kan het maar beter direct vragen natuurlijk. Let's spend the night together van de Rolling Stones.
1: We own the 70s.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Goed, hè?
1: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Grave Wezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 't Grave Wezel. De dorpsdag is een organisatie van Dorpscomité Een Hart voor Wezel, met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand Schravenwezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Ladies and gentlemen, here's Diederik Vanderveen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
2: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
1: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
3: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up.
1: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebola-virus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer in 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
4: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
5: Ladies and gentlemen.
6: Ja, niet alleen een beetje koffie, maar ook een beetje platen. Hè, zoals morgens tussen 8 en 9. Goedemorgen, het is 8 uur.
5: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: volgen. De Caramia natuurlijk. Hè. Om mee te zingen in de badkamer bijvoorbeeld. Om je tanden op te poetsen.
1: The home of rock and roll. Soul and pop music.

mensen die het niet mochten weten. Running Bear, dat is een Indiaan natuurlijk. Daar gaat het over. Goedemorgen, hier hoor je Zoo Radio. Goedemorgen, hier Dieterik in de morgen. Ja, we worden een beetje wakker op donderdag vandaag 4 juni. Ik kijk eventjes naar buiten, ziet er niet zo heel goed uit. Temperatuur in de buurt van de 14, 15 graden. Kans op regen en niet warmer dan 18.

Beatles natuurlijk. Hè. Toen ze in Duitsland waren, zo helemaal aan het begin van hun carrière, toen werden ze daar gewoon het land uitgezet. Dat kwam namelijk omdat ze baldadig gedrag vertoonden, de Beatles. En toen moesten ze weer terugkeren naar Engeland. Maar uiteraard, daar scoorden ze hun grootste hits en werden ze wereldsterren. Hold your hand. Hier is Zo Goedemorgen, Diederik in de Morgen, met nu Frank Mills.

beetje achterdochtig. Net gehoord eerder Suspicious Minds van Elvis natuurlijk. Hier is Zo, goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Fijn dat je naar ons luistert in het gezelschap van al die 60's, want de jaren 60 zijn van ons.

Goedemorgen is zo goedemorgen bij iedere keer in de morgen. Zo hoor je ze nergens. A Letter to the Beatles van de Four Preps. Waar hoor je dat nog enkel hier? Want de jaren 60 die zijn wel ons. Een vrouw die rijdt zo'n 12 km per uur over de snelweg als ze moet stoppen van de politie. Ja, zegt de politieagent, waarom rijdt u zo langzaam? Ja, zegt de vrouw, ik dacht dat ik hier maar 12 mocht rijden omdat er een bordje staat. A12. De agent zucht. Ja, zegt, dat is het wegnummer, mevrouw. U mag hier 100 rijden. En de vrouw schrikt en die zegt, oei, ik kom net van de N249.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind. Kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerco.

geweten, Buddy Holly, hij zou daar misschien niet tevreden mee geweest zijn in dat geval. Don't you know, Peggy Sue got married. En nog niet zo heel lang geleden, 1960. Dit is Zoo, goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen bij je tot aan 11 uur. Heb je wat te melden? Stuur ons een mailtje bijvoorbeeld. Doe dat naar diederik@zoo.radio. Broadcasting to the world. Zoo.

ken je dat? Dat is een grote stok. En dan moet je dan helemaal... Zo ongeveer. Dan moet je daar helemaal onder terwijl de muziek speelt. En dan gaat die stok maar lager en lager en lager. En degene die er het laatst onder geraakt, dat is de winnaar, hè, van de Limbo Rock. Hier is Zoel, goedemorgen.

Van waar komt hij? Komt hij uit de Bronx? Komt hij uit de Queens? Komt hij uit Manhattan? Van waar zou hij eigenlijk komen natuurlijk? Ja, of uit Brooklyn. The Boy from New York City van de Adlibs. De enige echte en origineel. Later nog gecoverd in de 70s door The Manhattan Transfer.

0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be.
4: Proef nu onze heerlijke asperges.
2: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

Dit is Zoo Radio. Fantastisch. Ongelooflijk dat je bij ons bent. We zijn er heel blij voor natuurlijk. Hè. Op FM Noordoosten van Antwerpen op 104.9 en op 107.6. Ook in Groot Antwerpen op DAB+. En via zoo.radio. Ike en Tina Turner nu.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria El Ouadi zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni. Het speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen. Ik heb heel veel koffie, maar ook heel veel plaatjes natuurlijk. Het is al tussen 9 en 10 bij de non-stop. Het is 9 uur.
2: From the Beverly Hills event.

0: Ja, tegen de zomerliefde is niks te beginnen natuurlijk. De Summertime Blues die komt dan achteraf van Eddie Cochran. Hier Zoo Radio. Goedemorgen, welkom. Fantastisch dat je naar ons luistert. Met het komende half uur Steve Lawrence, Scott McKenzie, Paul McCartney komt onder meer voorbij, Millie Small, James Darren. Maar eerst gaan we eventjes in de voetsporen stappen.
1: All

is gewoon donderdag, hè. Ja, het is gewoon donderdag. Morgen, dan is het vrijdag. Het is Just Another Day van Paul McCartney natuurlijk, in 1971. Scott McKenzie, if you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. En als je wat minder haar hebt, dan moet je ze gewoon kleven.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Gravenwezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 't Gravenwezel. De dorpsdag is een organisatie van Dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand 't Gravenwezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie. Ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
6: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
7: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet... Kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

gevonden. Natuurlijk, Mac & Kathy gezongen en I Found My Freedom. Daarvoor de Golden Earrings. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen? Service naar onze website. Ga naar zoo.radio. Klik door naar verzoekjes en vraag een verzoekje aan voor de Zoobox vanavond vanaf 6 uur.

eventjes weg geweest, maar nu is hij helemaal terug. Dus je zal wel eens wat meemaken, zeker. De Angels en My Boyfriends back hier op de radio bij Zoo Radio.

Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik Vandervinken.

0: werd vooral in de 60s bekend door zijn grote hit Atlanta en Sunshine Superman natuurlijk. Donovan, maar ook Colors was er eentje van. Jennifer Juniper was er ook eentje van uit 1967. Hier is Zoe. Goedemorgen, welkom in de wakkerwereld bij Diederik L. Daarvoor van Salvatore Adamo. En Cliff is onderweg met In the Country op de Buiten. Daar is het altijd goed weer.
1: We own the

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met de winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria El Ouadi zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni, speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, hier is Zoo Radio. Hier is Diederik in de morgen. Het is ondertussen 10 uur.
3: From the Beverly Hills event.

Dat alsjeblieft van de Foundations. Hier is Zoe, goedemorgen. Welkom bij Diederik in de Morgen, zo tussen 10 en 11. Straks is 11 en 2 bij Brenda op de koffie. Ik kijk even in de lijst. Ik zie Georgie Fame straks. Gilbert Beco, monsieur Sommel Volt is dat. Rotation, Billy Joe Royal, The Marvelous. En Bert Kamfert komt onder meer voorbij. En Doris Strooij met, ja, als ik eventjes kijk, dan zie ik jou. Just One Look.

onze gids uit Moskou. Alstublieft, dank u wel daarvoor. Gilbert Bécaud natuurlijk en Nathalie. En ja, Gilbert, monsieur Sommelvold hoopt dat ze op een goede dag ook naar Parijs kan komen en dat hij haar Parijs mag laten zien. Dit is Rotation.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: En mijn douche, dat is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman, alles oké?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. De kattenstaart.be.
6: Opzij, aan de kant.
7: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
8: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
9: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
10: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
11: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
12: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

veel keer gecoverd, maar dit was de uitvoering van Andy Williams natuurlijk. I Can't Get Used to Losing You, The Marvelous. Daarvoor een Billy Joe Royal onderweg. Oh, wat een lekkere platen allemaal. Down, George Baker en Gloria Jones met Tainted Love.

Down en Tony Orlando. We kennen ze van Thai, Yellow Ribbon, Round the Old Oak Tree. Of ja, deze plaat natuurlijk. En Knock Three Times on the Ceiling, If You Want Me, bijvoorbeeld. Er komt een oude man bij de dokter en die zegt: dokter, mijn been doet al een paar weken lang pijn. Komt door de leeftijd, zegt de dokter. Ja, dat kan niet natuurlijk. Ja, antwoordt de man. Mijn andere been, dat doet geen pijn. En dat is precies net zo oud. Looking back.

Paul en Paula, die kennen we ook nog van Hey Paul. En dit was de opvolger daarvan. Hier is Zo, goedemorgen. Hier is Diederik en Morgan en Paul Anka, Diana en Gary Lewis en de Playboys. We hebben het vanmorgen over de ringetjes. This Diamond Ring. Straks Jerry Jackson, maar eerst de Marmalade. Obladi, obladi.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: The home of rock and roll.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria El Ouadi zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni, speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, het is 11 uur bij Zoo. Welkom. From the Beverly Hills of Antwerp.

De Archies met Sugar Sugar op deze donderdag. De Doors, die kreeg je te horen. De Supremes en de Beach Boys. Want de jaren 60, die zijn van ons bij Zoo. En nu gaan we heel veel lawaai maken.

0: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
1: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-4723. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
2: Ladies and gentlemen, here's...

Pacemakers, I like it. En dat is bij mij ook zo. Ik hou ervan om hier in de studio te staan en jou de beste oldies te bezorgen. Want de jaren 60, die zijn van ons bij Zoo. Let me. Dus laat

0: Satisfaction.
1: Het mag er iets wat steviger aan toe hangen met de Rolling Stones. Voordien Johnny Kidd, je kreeg van mij Respect van Aretha Franklin. En Keep on Running. En dat doe ik tot 2 uur. En dan neemt Tim Peters het over, hè, op deze donderdag. En de laatste dag, hè, want morgen zijn we vrijdag. Maar ik ga nu onderweg met Tony Christie naar Las Vegas. Hello.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven, Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjes doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed hè?
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
4: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
5: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer. Van ontwerp tot oplevering. En ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.nl.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een verblijf in een rusthuis kost al maar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in 1 jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt-het-vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 12 uur. Goedemiddag, Zoo Radio.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Duke. Zij zong Don't Just Stand There. Maar wij staan hier in de studio elke werkdag voor jou. Dan de jaren 60. Die zijn van ons.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: Hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schatteken.
3: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
5: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
6: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.

Skeeter Davis, Diesel, The End of the Will. En voordien Bob en Earl met Harlem Shuffle op deze donderdag. Ben jij bekend met een AED-toestel om te reanimeren? Het Soerselse College plaatste twee nieuwe AED-toestellen. Eén aan de bibliotheek in Halle en één aan die van Soersel. Een derde toestel is voorzien aan het toekomstige bibliotheekgebouw in Sint-Antonius. Die uitbreiding op strategische plaatsen kadert in een breder AED-beleid waarmee Soersel sneller hulp wil bieden bij een hartstilstand. Eigenlijk toch wel belangrijk om te weten als er iets gebeurt.

Gelukkig hebben we hier plezier. Funny Funny van Sweet. Ja, bij Zo hier op deze donderdag. Want morgen zijn we vrijdag. Dus nog heel even wachten. Hè. En mijn klein sterretje, dat zong Joe Dassin.

0: elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
1: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statie Leij 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: The home of rock and roll.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: Een verblijf in een rusthuis kost al maar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in één jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt-het-vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Een zeer goedemiddag. We zijn 1 uur bij Zoo.
2: From the Beverly Hills.

I Get Around. En dat ga ik nog doen tot 2 uur voor die Needles and Pins van de Searchers op deze donderdagmiddag. En Jerry Lee Lewis uit 1957. Ah.

Je hoort de Jumping Jewels met Africa uit 1963. En we gaan verder met Lulu, een van de vier winnende van het Eurovisie Songfestival in 1969. We gaan meezingen. Boom, bang, bang.

The Rooters met Let's Go. En dat bleek een dans te zijn, die pony. Ik ken hem niet, maar ik ga het zeker eens opzoeken. En de volgende, Buffalo Springfield. Een zeer goede middag.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be. Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen. Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be.
2: Proef nu onze heerlijke asperges.
3: Men komt van hem.

vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambes.

We komen genieten van Rain from the Skies. En voordien Joe Dolan met You're Such a Good Looking Woman. Op deze donderdag 4 juni. En Nielse Dakke, die komt nu voor jou met O'Carroll.

0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03-651-48-54.
2: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090. Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-4723. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.

Zo is dat. Black is black volgens Los Bravos. En ik vlieg ermee weg, want Tim die zit te trappelen om aan zijn programma te beginnen. Heel graag tot morgen na die drie.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een verblijf in een rusthuis kost al maar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in één jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt-het-vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 2 uur, goedemiddag. Welkom bij Tim in de Middag.
2: From the Beverly Hills of

Geduld is een mooie deugd. You Can't Hurry Love. Het waren de Supremes uit 1966 hier op Zoo op de donderdagnamiddag. Een nieuwe aflevering van Tim in de Middag. Tot 6 uur vanavond zijn we weer samen. Straks Mary Hopkin. En dit zijn de Blackbirds. Hopkin.

gebeurde allemaal op een zondag. Sunday will never be the same. En dat kwam uit de Billboard Hot 100 van precies 59 jaar geleden in 1967. Spanky en our gang op zoek.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rebarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
2: Oei.
5: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of rebarent.be.
6: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be 03 667 24 25.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
7: Ladies and gentlemen, here's Tim Pt.

Birds and the Bees, het waren de Warm Sounds. Kunnen we wel gebruiken op een dag als deze, denk ik. Als ik zo naar buiten kijk, het is geen wet. Een graad of 18, hoger komen we niet in het Antwerpse hier vandaag. En ook de komende dagen gaat het nog zo blijven. Gelukkig kunnen we ons opwarmen aan de muziek dan, hè, hier op Zoo, op jouw Oldies Radio. Charles Aznavour zo meteen, en dit is Roger Glover.

De gouden dagen van de rock'n'roll worden niet vergeten hier op Zoo natuurlijk. En we zaten in 1957 met Buddy Holly. Zometeen uit de 60's allemaal. The Beatles, James Last. En hier zijn The Searchers. Want de jaren 60, die zijn...

0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
1: Men komt van

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Radio.

Voor het eerst opgenomen in 1951 door Hank Williams en nadien heel vaak gecoverd. Zij deden het hier op geheel eigen wijze natuurlijk. The Carpenters en Jambalaya on the Bayou. Nieuws en weer van 3 uur is onderweg. The Big O zometeen nog en dit is Booker T met zijn MG's.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse Strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wacht. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Het personeel bij Volvo Cars in Gent kan nog altijd niet aan de slag. Dat komt door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. De actie daar begon dinsdagavond en een verzoeningsvergadering gisteravond bracht geen oplossing. Daardoor zijn zo'n 4500 arbeiders bij Volvo momenteel economisch werkloos. Nieuwkomers in Vlaanderen zullen voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft minister van Integratie Krivits beslist. Het traject kost €180, maar veel nieuwkomers ontsnappen daaraan omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krivits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 3 uur, goedemiddag op deze donderdagnamiddag. Klaar om terug de 60s in te duiken.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

officieel Bert Kenfert en zijn orkest uit 1963. Een dag als deze in 63 jaar geleden ook. De Britse minister van Oorlog, John Profumo, treedt af ten gevolge van een geruchtmakende affaire met het fotomodel Christine Keeler. Aangezien ze ook in contact had gestaan met de Russische marineattaché Yevgeny Ivanov, was bovendien de veiligheid van de staat in gevaar gebracht.

Dit is hem, jouw favoriete oldies radio op FM, DAB+ en op Zoo.radio. Dat is ook onze website, surf er eens naartoe. Je kan er ook op reageren op onze programma's. En via onze Facebook kan dat uiteraard ook. Facebook.com/Zoo Radio. Als je die al volgt, dan had je maandag ook gezien dat Ron Wood jarig was. Hij werd 79 jaar oud. En eergisteren was het ook de geboortedag van Charlie Watts. De Rolling Stones komen er zo meteen aan. Maar eerst Linda Scott.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
8: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer. Van ontwerp tot oplevering. En ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
9: Worldwide at zoo.radio. Zoo Radio.

Dit kan je in ieder geval op verrassende plekken brengen om overal gewoon ja op te zeggen. Hè? Yeah, yeah. Dus ook de intonatie die het hem doet natuurlijk. Als je zegt yeah, yeah, dan is het zo van ja, ja, het zal wel, maar yeah, yeah. Ja, dat is er vol voor gaan. Hè? Zoals wij dat hier doen op Zoo. Wij gaan vol voor de jaren 60. Georgie Fame was dat. En dit was het eerste singeltje van Anne.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Goed, hè?
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.

0: rond. Het slaagt misschien wel op al die wegenwerken overal ten lande hier in het Antwerpse. De Pebbles uit 1968. Nieuws en weer van 4 uur komt er zometeen aan. Elvis nog en de Crystals.
1: Worldwide at zoo.radio.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse Strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wacht. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Het personeel bij Volvo Cars in Gent kan nog altijd niet aan de slag. Dat komt door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. De actie daar begon dinsdagavond en een verzoeningsvergadering gisteravond bracht geen oplossing. Daardoor zijn zo'n 4500 arbeiders bij Volvo momenteel economisch werkloos. Nieuwkomers in Vlaanderen zullen voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft minister van Integratie Krivits beslist. Het traject kost €180, maar veel nieuwkomers ontsnappen daaraan, omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krivits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Zo werd het alweer 4 uur, zie. Goedemiddag, dit is Zoo.
2: From the Beverly Hills of Amsterdam.

geschreven door de tandem Gary Goffin en Carole King. 1966, Going Back. Het was Dusty Springfield. Dat is wat we hier de hele dag door 24 uur per dag doen. Hè. Going Back, Back to the 60s. Maar ook de 50s komen aan bod en het begin van de jaren 70. Dat is het concept van dit radiostation. Het is te nemen of te laten. Met Louis Armstrong zometeen op de radio. En nu

Dag en nacht deed het zeer voor Gene Pitney. Niet echt mijn ervaring met de liefde, maar het kan natuurlijk. It hurts to be in love op Zoo. Onze volgende gasten hadden meteen als eerste hun grootste hit te pakken in 1966 met Baby Come Back. Er volgden er nog een heleboel, waaronder ook deze. Een beetje een vergeten hitje geworden ondertussen, maar het haalde toch een zevende plek in de Belgische hitlijst toen. The Equals, Laurel and Hardy.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
5: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
6: Mijn kont

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Rock the Boat. Het was de Hoes Corporation, maar ook weer niet te hard, hè. Don't Tip the Boat Over. Over boten gesproken, een dag als deze in datzelfde jaar waar deze plaat uitkomt, 1973 toevallig, is er de start van de officiële programmering op twee golflengtes van Radio Caroline. Ondertussen 53 jaar geleden. Dit is Sue, goedemiddag.

Flying Over You. Het was de Big O, Mr. Roy Orbison uit 1961. Dit is Zoo, de jaren 60, die zijn van ons. Het is tijd om punten uit te delen. Laat ons eens weten wat je ervan vindt. Studio@zoo.radio. Studio@zoo.radio. Ik hoop maar dat we geen herexamen krijgen. Hè?

soms is het dat gewoon wat je nodig hebt, hè. Een goedkope fles wijn om in te verzuipen, zeg maar. Neil Diamond en Cracklin' Rosie uit het begin van de jaren 70. Ik kreeg net een berichtje van Gert. Hij zegt, jullie hebben een prachtig concept en ik hou ervan. Dankjewel daarvoor, Gert. Als jij ook wil reageren, laat het ons weten. Studio@zoo.radio. Studio@zoo.radio. Dit zijn de Mitchell 5.

0: vergeten.
1: Hé, hey, buurman, alles oké?
2: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
0: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
0: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En wie is naar links?
3: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
0: De echte vent, huurt bij Ribarent.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental, uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen. Morning.

0: Oorspronkelijk uit 1969, maar 40 jaar geleden rond deze tijd van het jaar dook het opnieuw op in de hitparades overal in Europa zo'n beetje. Marvin Gaye en I Heard It Through the Grapevine was toen trouwens 2 jaar na zijn dood. Hè. Dit is Sue met nieuws en weer van 5 uur zometeen. Benny King nog en The Association.
1: The sound of the 60s.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse Strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wacht. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Het personeel bij Volvo Cars in Gent kan nog altijd niet aan de slag. Dat komt door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. De actie daar begon dinsdagavond en een verzoeningsvergadering gisteravond bracht geen oplossing. Daardoor zijn zo'n 4500 arbeiders bij Volvo momenteel economisch werkloos. Nieuwkomers in Vlaanderen zullen voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft minister van Integratie Krivits beslist. Het traject kost €180, maar veel nieuwkomers ontsnappen daaraan, omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krivits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 5 uur. Nog een uurtje lang hou ik je gezelschap. From the Beverly Hills.

0: zondag wordt hij 86, Tom Jones.
1: Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore.
0: Precies 58 jaar geleden was het een wereldhit. Nummer 1 in ons land, in Nederland, in Frankrijk ook. Alleen in zijn thuisland, in de UK, haalde hij er maar de tweede plek mee, jammer genoeg. Delilah was dat op Zoo. Het laatste uurtje alweer van Tim in de middag. Nog tot 6 uur zijn wij samen.

0: kiss, twist, kiss, twist, kiss.
1: Er werd wat afgetwist aan het begin van de jaren 60 en ieder probeerde daar zo'n beetje zijn variant op te vinden. In dit geval werd er ook gekust. Jack Hammer en de Kiss and Twist uit 1961. Op Zoo, jouw Oldies Radio. Op FM, DAB+. En op Zoo.radio, onze nieuwe website. Hè. Ben je er al eens naartoe gesurfd? Nee, dan moet je dat dringend eens doen. Hè. Zoo.radio, gemakkelijker kan niet. De Delphonic zo meteen en dit is de Amen Corner.

0: steeds op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Hé, hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en party.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schatkind.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
5: Proef nu onze heerlijke asperges.
6: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

Eigenlijk toevallig ontstaan tijdens een improvisatiesessie in de Stack Studios in Memphis. De groep bestond toen ook helemaal nog niet. Het was een groepje jonge studiomuzikanten. Maar later zouden ze uitgroeien tot de huisband van Stax Records. Het waren de Marques, hun allereerste hitje. In 1961 haalden ze er de derde plek mee in de Billboard Hot 100. Meteen goed begonnen dus met deze Last Night op Zoo. Jouw oldies radio. Dian en de Belmans zijn onderweg. En dit zijn de Tokens uit 1961. De eerste hitversie van The Lion Sleeps Tonight of Mouin Mouin.

The Shadows over de verdronken stad Atlantis. Ik weet niet of je de muziek in de jaren 90 nog een beetje hebt gevolgd. Voor mij was dat zo'n beetje de limiet. Daar stopte het bijna. Maar in 1994 had Boyzone een hit met Love Me For A Reason. Wel, dit is de originele. The Osmonds op Zoo.

psychedelische klanken uit 1968. Tommy James en de Shondells op Zoo. En Crimson en Clover. Hier hoor je ze. Al die plaatjes uit de jaren 60. Want de jaren 60, die zijn van ons. We gaan naar 1964 nu met de Soul Sisters. En I Can't.

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: The home of rock and roll.

0: Als je op dit moment in het verkeer zit, niet meedoen met je klaxon, hè?
1: Piep, piep, piep, piep, yeah!
0: Met je stem mag natuurlijk wel, hè?
1: Piep, piep, piep, piep, yeah!
0: Baby, you can drive my car. Het waren de Beatles natuurlijk, onze stamgasten uit 1965. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze Tim in de Middag. Ik wens je een hele fijne donderdagavond. Morgen om 2 uur hebben wij een nieuwe afspraak hier. Zometeen is er de Zoobox met jullie.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is verontwaardigd over het vandalisme dat betogers vanmiddag hebben aangericht in Brussel bij het protest tegen de onderwijsbesparingen in Wallonië. Boucher verwijt ook linkse leerkrachten studenten op te hitsen met foute informatie. Bovenop enkele brandstichtingen en vernielde bushokjes vielen betogers ook Les Engagés-voorzitter Verhoogstraeten aan bij het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moest door de politie ontzet worden. De agenten moesten ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. Intussen hebben de meeste betogers het stadscentrum verlaten. In een landbouwbedrijf bij Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Diverse media melden dat het vermoedelijk om het vermiste kind gaat. De zaak houdt Frankrijk al de hele week in de ban en de politie zoekt al dagenlang met man en macht. Dinsdag is een verdachte opgepakt, een man van 41, op verdenking van ontvoering van het meisje. Het staat nu vast dat het grote olielek in de haven van Antwerpen 2 maanden geleden veroorzaakt is door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Er zou geen sprake zijn van een grote menselijke fout, al was het schip wel erg zwaar geladen. Het incident in het deurgangdok veroorzaakte grote milieuschade en heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het eerst in hun geschiedenis staan de Belgische U17 in de finale van het EK voetbal. Via goals van Seke en Benktip klopten de jonge duivels van bondscoach Sven Vermant vanmiddag favoriet Frankrijk. Die naderde na rust nog de 2-1, maar moesten de duimen leggen. De U17 spelen zondagavond de finale in Estland. Tegenstander is ofwel Spanje of Italië. Tot 19 graden bij een stevige wind en af en toe een bui. Dat kan ook vanavond nog het geval zijn. Vannacht wordt het stilaan vrijwel droog met brede opklaringen en minima van 10 tot 14 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: En zo is het 6 uur. Een goede avond.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet. ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
5: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
6: Worldwide at zoo.radio.
7: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
2: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 's-Gravenwezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 's-Gravenwezel. De dorpsdag is een organisatie van Dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand 's-Gravenwezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be. Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in 's-Gravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel. En Turnhoutse baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is verontwaardigd over het vandalisme dat betogers vanmiddag hebben aangericht in Brussel bij het protest tegen de onderwijsbesparingen in Wallonië. Boucher verwijt ook linkse leerkrachten studenten op te hitsen met foute informatie. Bovenop enkele brandstichtingen en vernielde bushokjes vielen betogers ook Les Engagés-voorzitter Verhoegstraeten aan bij het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moest door de politie ontzet worden. De agenten moesten ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. Intussen hebben de meeste betogers het stadscentrum verlaten. In een landbouwbedrijf bij Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Diverse media melden dat het vermoedelijk om het vermiste kind gaat. De zaak houdt Frankrijk al de hele week in de ban en de politie zoekt al dagenlang met man en macht. Dinsdag is een verdachte opgepakt, een man van 41, op verdenking van ontvoering van het meisje. Het staat nu vast dat het grote olielek in de haven van Antwerpen 2 maanden geleden veroorzaakt is door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Er zou geen sprake zijn van een grote menselijke fout, al was het schip wel erg zwaar geladen. Het incident in het deurgangdok veroorzaakte grote milieuschade en heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het eerst in hun geschiedenis staan de Belgische U17 in de finale van het EK voetbal. Via goals van Seke en Benktip klopten de jonge duivels van bondscoach Sven Vermant vanmiddag favoriet Frankrijk. Die naderde na rust nog de 2-1, maar moesten de duimen leggen. De U17 spelen zondagavond de finale in Estland. Tegenstander is ofwel Spanje of Italië. Tot 19 graden bij een stevige wind en af en toe een bui. Dat kan ook vanavond nog het geval zijn. Vannacht wordt het stilaan vrijwel droog met brede opklaringen en minima van 10 tot 14 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: der dir nichts versleten, versleten.
1: Hey, buurman, alles oké?
2: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: Ah, zie hier. We zijn er.
6: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
5: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
6: Oh?
5: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
6: Echt?
5: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
6: Oh, voor ons geld in te steken.
5: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
7: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
6: Oei.
8: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
9: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke. Elkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoerselsteenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
10: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
11: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
12: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
13: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
14: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
15: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Anne-Verbeke.

0: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Grave Wezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 't Grave Wezel. De dorpsdag is een organisatie van Dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand Schravenwezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
3: Proef nu onze heerlijke asperges.
4: Da da da da da da.

MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is verontwaardigd over het vandalisme dat betogers vanmiddag hebben aangericht in Brussel bij het protest tegen de onderwijsbesparingen in Wallonië. Boucher verwijt ook linkse leerkrachten studenten op te hitsen met foute informatie. Bovenop enkele brandstichtingen en vernielde bushokjes vielen betogers ook Les Engagés-voorzitter Verhoeckstraeten aan bij het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moest door de politie ontzet worden. De agenten moesten ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. Intussen hebben de meeste betogers het stadscentrum verlaten. In een landbouwbedrijf bij Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Diverse media melden dat het vermoedelijk om het vermiste kind gaat. De zaak houdt Frankrijk al de hele week in de ban en de politie zoekt al dagenlang met man en macht. Dinsdag is een verdachte opgepakt, een man van 41, op verdenking van ontvoering van het meisje. Het staat nu vast dat het grote olielek in de haven van Antwerpen 2 maanden geleden veroorzaakt is door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Er zou geen sprake zijn van een grote menselijke fout, al was het schip wel erg zwaar geladen. Het incident in het deurgangdok veroorzaakte grote milieuschade en heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het eerst in hun geschiedenis staan de Belgische U17 in de finale van het EK voetbal. Via goals van Seke en Benktip klopten de jonge duivels van bondscoach Sven Vermant vanmiddag favoriet Frankrijk. Die naderde na rust nog de 2-1, maar moesten de duimen leggen. De U17 spelen zondagavond de finale in Estland. Tegenstander is ofwel Spanje of Italië. Tot 19 graden bij een stevige wind en af en toe een bui. Dat kan ook vanavond nog het geval zijn. Vannacht wordt het stilaan vrijwel droog met brede opklaringen en minima van 10 tot 14 graden.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494... 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. De kattenstaart.be.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
8: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten?
1: Hè?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat aftraf.
2: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
3: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarent.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be.
5: Proef nu onze heerlijke asperges.
4: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
6: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis. Ja.

0: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingsplannen onverminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook één zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind? Kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
1: Hé, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarend. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Jep, al 47 jaar, schatje.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarend, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarend.be. Ribarend, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarend.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
3: The home of rock and roll.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25. Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.

0: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingsplannen onverminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook één zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je voor de kids?

0: naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: En mijn dusleider, dat ding is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, anti-kalk, anti-schimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
6: Ah, zie hier, we zijn er.
7: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
6: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
7: Oh?
6: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
7: Echt?
6: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
7: Oh, voor ons geld in te steken.
6: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
8: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
7: Oei.
9: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
10: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be.
11: Proef nu onze heerlijke asperges.
12: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
13: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingsplannen onverminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook één zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Gravenwezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids en family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om

0: 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van Schravenwezel. De Dorpsdag is een organisatie van Dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand Schravenwezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
3: Ja!
2: Oei, dat is hier... En wie is naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
7: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Esse Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
0: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
7: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
8: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidden zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
10: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet... Kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeek.

0: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbeet bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03-651-48-54.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
2: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
3: The home of rock and roll.